and burn your bridges down. We make a little history.

0: Matters.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen. Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille die met een motor onderweg was, kwam om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt burgemeester Marleen Peters.
7: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
6: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die opnieuw geopend. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar en een jongen van 14 is er minder ernstig aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af in het drugsmilieu. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagden er dinsdag in om een plaatsje in de finale te bemachtigen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook nieuwe buien, frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint met brede opklaringen en daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het stilaan warmer.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Auto 5.
3: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
9: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

0: Wauw zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wienerberger.
8: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
9: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Krevel.
12: Pas, shot en goal.
13: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
14: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
15: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer.

0: Boer, alles is supervers en je steunt...
1: Sorry, kan dat wat korter?
0: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
1: Nee, korter.
0: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de Korte Keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie M-Build. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
5: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
3: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd. Daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
3: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rocklast.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: sommeren met Keukensdaapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukensdaapdij.
1: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor WPlus leden.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: The Daily Classics. Music matters.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 8 uur.
8: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
9: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mocht zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
8: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
10: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan 900 euro voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
8: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
11: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus te rekenen. Mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
8: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig, vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.
6: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Goesting in mijn wereldreis.
6: Elke maand.
5: Lekker chillen in paradijs.
6: Elke maand.
7: Win for life.
6: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
6: Elke maand.
7: Je leven lang.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
11: JBC!
10: Voorwaarden op jbc.be.
12: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
13: Laat het los, laat het gaan.
12: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Eurosomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Music matters. Willy Classics.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang die lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoeling aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseren de workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
3: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelst gaat via een knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals huur, leningen of energiefacturen. HLN-vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
5: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt en alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. In het Koning Boudewijn Stadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich ook aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit moment de kosten nog aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag, net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
3: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al voor veel ophef. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
5: Koop lokaal. Voilà.
4: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPS NV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
10: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
11: Classics.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
3: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
2: En gezien de politieke spanningen worden er ook niet meteen rentedalingen verwacht. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad, die is op dit moment trouwens de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade nog op tot €70.000. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook begin volgende week wordt het wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger. Music Matters.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstrata aardbeien. 2 bakjes kopen, 1 gratis.
5: Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: Zie de wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
5: Allee.
4: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Music Matters. Really Classics.

0: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
9: en Brico Planet
8: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Willy Classics.
11: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. Al maar meer verpleegkundigen in woonzorgcentra doen dat als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Dat aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd. Maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
14: Het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
13: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar, betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Immotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Pape legt uit hoe het komt.
15: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan de stijging van de olieprijs.
13: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China ook beloofd hebben geen militair materieel meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
16: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
3: Oh my god, mama, dank u!
4: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
5: JBC!
4: Voorwaarden op jbc.be.
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
7: Nee, Marieke wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
16: Koop lokaal. Voilà.
15: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
17: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Mexicano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Music matters. The Daily Classics.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Willy Classics.
2: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
4: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
3: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
5: De reden is heel duidelijk, hè? Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
3: De stijging aan zelfstandige werknemers is te wijten aan het nijpende tekort aan vaste werkkrachten in de sector. Wie op dit moment een reis naar Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
6: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
3: Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat hij eigenlijk dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en dat is 700ste sneller dan haar vorige record. Vanmiddag bewolkt met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En volgende week begint wel nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.

0: profil.be.
1: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
2: joehoe!
1: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Ja!
7: Carrefour.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: The Daily Classics. Music matters.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
1: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
7: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
6: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
8: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
6: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal €10 miljoen. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van €5 op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie 100 kilo's vlees en 10.000 euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
4: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En je steunt...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
0: Nee, nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. We'll be right back.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
3: Amai, het is echt eenvoudig.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
1: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter.
9: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
10: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
9: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
11: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Wienerberger.
14: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
15: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
16: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Een ticket naar paradijs.
18: Elke maand.
17: Romantisch weekend in Parijs.
18: Elke maand.
17: Leren surfen op Hawaii.
18: Elke maand.
17: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
18: Elke maand.
17: Pizza's proeven in Milano.
18: Elke maand.
17: Taco's maken in Mexico.
19: Win for life.
20: Win for life.
19: Win tot 5000 euro elke maand.
20: Elke maand, elke maand, elke maand.
19: Je leven lang. Speel Win for life online of in je winkel.
21: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
22: en Brico Planet
21: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
22: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
21: Want zelfgemaakt
22: is slim bespaard.
21: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
23: Profel.
24: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
26: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
27: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
28: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
29: Ons venten zijn bendidioten.
30: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
31: De geschiedenis van uw Google Chrome.
32: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
29: Respect wil ik nog wel proberen.
25: Mama.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag.
5: On a Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, notre capitaine Yuri Tielemans et Romelu Lukaku.
4: Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal 26 spelers. Naast degene die je al hoorde, mogen ook Axel Witsel, Hans Van Aken, Zeno De Bast en Charlotte De Ketelaar mee. Doelman Mats Sels, Luis Openda, Romeo Lavia en Nathan De Kat blijven thuis. Toch wel een paar verrassingen, zegt voetbalanalist Gilles De Bilde.
6: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de Liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, kijk naar Penders, daar is ook geen Mats Sels bijvoorbeeld. En dus ook Matthias Fernandez Pardo. Dus het zijn allemaal jongens die uitkomen in die Liga en op die manier toch een plaats hebben afgedwongen.
4: Het WK voetbal gaat dit jaar door in Mexico, Canada en de VS. Het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden er ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft twee Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De twee maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman.

0: de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Music matters. The Daily Classics.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Benders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jori Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
6: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Marcel ook.
5: De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. En op 15 juni openen de Duivels hun WK dan tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn nu al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op amper 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margrethe is geopereerd aan haar hart, dat meldt het Deense Hof. Margrethe belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86 en stelt het goed, horen we. De koningin zal wel nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. En ook de dagen erna nog wisselvallig.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van -30% op kasten en -15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal. Voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: The Daily Classics. Music matters.

0: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Een goede middag. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
7: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft, ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
6: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is nooit echt gestopt. Sinds gisteren praten Libanon en Israël in Washington wel opnieuw over vrede. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.

0: Mexicano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: zeggen want...
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
8: Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
1: voordelig. Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
6: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
5: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs, tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
7: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
5: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
8: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
5: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Daily Classics.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anna the Craving. Domino's Pizza.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Six.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als venten zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedy-reeks
5: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
11: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Willy Classics.
14: Luister via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoogen van de beroepsvereniging van kinesietherapeuten verwacht er weinig van.
16: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesietherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
15: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rakenklappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. En er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vrelings.
17: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
15: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Journaliste Caroline van Nuenen.
18: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
15: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden. Ook begin volgende week nog buien. Vanaf donderdag wordt het zonniger en ook warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
13: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Dit Classics.

0: vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwartleder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wienerberger.
5: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
6: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Music matters. Music matters. Really Classics.

0: Plus, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioene op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account. Met de woorden: niet zagen, gewoon genieten. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruinhoge van de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
3: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat, daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
2: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn. Mensen mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De 3e is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een 2e kreeg rakenklappen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen, met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden. De Australiër Hindley 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden. En ook maandag en dinsdag nog buien. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
1: Non-stop, de

0: Maximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
4: altijd voordelig. Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
5: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
4: Sorry, kan dat wat korter?
5: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
4: Nee, korter.
5: Koop lokaal. Voilà.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
8: joehoe!
7: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Voor ons profilexperts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
9: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
5: Allee.
4: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Goeie avond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
2: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn er afgesloten. Het is niet duidelijk hoe de cobra daar beland is. Het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Ze hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede. Met daarop, dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs zonder aanvaller Michaljo Cvetkovic doen. Hij is 3 weken geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Willy Classics.

producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldt.

0: ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Willy. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Willy.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Journaliste Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
2: Bijna de helft verwacht dat onze inzending Isilla ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker een vijfde van de wereldwijde handel in olie en gas. En Amerikaans president Donald Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun. Dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net een nieuwe levering voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te gaan voeren tegen China. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: zomer met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielde gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
3: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
2: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
1: Music matters. Non-stop. De grote

0: Plus in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
3: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
2: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En in play-off 2 van ons voetbal heeft oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
1: Music matters. Non-stop, de grote.

0: Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt-het-vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De EU en 36 landen hebben dat goedgekeurd. De bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergeren de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde krijgen we al maar vaker te maken met korte, maar hevige buien. In play-off 2 van ons voetbal heeft oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.